0: voetbalfan? Verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts. Van wereldclubs tot verborgen parels. FCSurprise.nl. Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
1: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: FM, your hit music station. Het vakantiefestival komt er weer aan. 3 dagen lang vakantie sferen in de Brabant Hallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival. Van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
1: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.

0: kiss.com.
1: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Het aantal kankerdiagnoses gaat de komende 20 jaar flink omhoog. In 2045 krijgen 170.000 Nederlanders te horen dat ze kanker hebben, tienduizenden meer dan nu. Dat blijkt volgens de Telegraaf uit onderzoek van het Integraal Kankercentrum. De stijging komt door de vergrijzing, kanker komt vaker voor bij ouderen. Het lukt amper nog om asielzoekers op te vangen en daarom slaat het COA opnieuw alarm. Zelfs voor vrouwen, kinderen en zieken is bijna geen plek. Het tekort zou niet komen doordat meer mensen naar Nederland komen, maar doordat asielzoekers veel te lang in de opvang zitten door lange procedures. In Rotterdam is een ambulance tijdens een spoedrit achterop een auto geklapt. Een van de ambulancemedewerkers brak daarbij zijn arm. De bestuurder van de aangereden auto had drank of drugs op en reed zonder rijbewijs. Hij is opgepakt. Een patiënt die in de ambulance lag is oké en meegenomen door een andere ambulance. En de Amerikaanse actrice Eva Marie Saint is overleden. In de jaren 50 en 60 had ze grote rollen in Hollywood-klassiekers als North by Northwest en On the Waterfront, als tegenspeelster van Marlon Brando. Daar kreeg ze een Oscar voor. Eva Marie Saint was ook deze eeuw nog te zien in allerlei films. Ze werd 102. Het weer van Weer Online. Vannacht kans op mist, koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst droog met zon, daarna neemt de bewolking toe met 's avonds regen. Het wordt maximaal 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM.

0: kijken wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdekdeschoonmaak.nl.
1: Mensenrelatie, Radboud Visser.
2: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
1: Jazeker.
3: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Wat ga jij morgen doen?
5: Chillen in de achtbaan?
4: Aapjes kijken in de dierentuin?
5: Of lekker ontspannen in de sauna?
4: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.

0: jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
2: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl.

0: Kiss FM, your hit music station. Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
1: Toe aan zon op je huid en de tropen om je heen? Dit is Suriname. Dit is Torarica. Kies jouw vibe. Resort voor zwemmen en entertainment? Eco voor rust in het groen? Of Royal voor stijl in hartje Paramaribo? Laat de vakantie nu beginnen. Ontdek jouw perfecte plek op torarica.com.
2: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Over 20 jaar is kwaadaardige huidkanker de meest voorkomende kankersoort. Nu staan prostaat- en borstkanker nog bovenaan, maar dat gaat veranderen, blijkt volgens het AD uit onderzoek. Huidkanker ontstaat vaak door veel en lang onbeschermd zonnen, maar is meestal wel goed te behandelen. In het Drentse Hogeveen is het al een paar dagen onrustig door jongeren die zich misdragen. Ze vallen bijvoorbeeld voorbijgangers lastig en gooien met vuurwerk, meldt de regionale omroep. Gisteravond zijn in Hogeveen zeker 6 mensen opgepakt en sommigen zijn nog geen 18. De Zweedse politie heeft geschoten op een man die met een wapen rondliep bij het Koninklijk Paleis in Stockholm. Hij had volgens Zweedse media mes bij zich en zou zich agressief hebben gedragen. De koninklijke familie liep geen gevaar, want er was niemand thuis. De neergeschoten verdachte is naar het ziekenhuis gebracht. En het einde van een voetbaltijdperk. Lionel Messi heeft na ruim 20 jaar zijn laatste interland gespeeld voor Argentinië. De Argentijnen wonnen thuis met 3-0 van Benin. Messi bereidde 2 doelpunten voor en scoorde zelf ook nog uit een strafschop. Hij is nu geen international meer, maar speelt nog wel bij de Amerikaanse club Inter Miami. Het weer van Weer Online. Kans op mist en het is een graad of 10. Overdag eerst droog met zon en daarna neemt de bewolking toe met 's avonds regen. Het wordt maximaal 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad.

0: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Kiss FM, your hit music station. Het vakantiefestival komt er weer aan. 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabanthallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
1: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
3: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Na haar mislukte executie in de Amerikaanse staat Tennessee is de ter dood veroordeelde Christa Pike weer bij bewustzijn. Ze kan ook weer praten, zeggen haar advocaten tegen Amerikaanse media. Christa Pike overleefde afgelopen week 2 dodelijke injecties en werd daarna snel naar het ziekenhuis gebracht. Daar ligt ze nog steeds. Het aantal kankerdiagnoses gaat de komende 20 jaar flink omhoog. In 2045 krijgen 170.000 Nederlanders te horen dat ze kanker hebben, 10.000 meer dan nu. Dat blijkt volgens de Telegraaf uit onderzoek van het Integraal Kankercentrum. De stijging komt door de vergrijzing, kanker komt vaker voor bij ouderen. Na een schietpartij in Rotterdam is op de A13 bij Delft iemand opgepakt. Schieten gebeurde tegen de avond in het Rotterdamse centrum, maar er zou niemand zijn geraakt. De dader vluchtte daarna in een auto en ook het mogelijke doelwit ging er vandoor. Of de opgepakte verdachte wordt gezien als de schutter is niet bekend. En nieuws over 2 voetbalhelden. Lionel Messi heeft gescoord in zijn laatste interland voor Argentinië. Hij benut in de thuiswedstrijd tegen Benin een penalty. En daarmee zit zijn interlandcarrière erop na meer dan 20 jaar. En Cristiano Ronaldo blijft ondanks een ruzie met de bondscoach toch beschikbaar voor het Portugese elftal. Het weer van Weer Online. Kans op mist en het is een graad of 10. Overdag eerst droog met zon en daarna neemt de bewolking toe met 's avonds regen. Het wordt maximaal 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de

0: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Geen troep in je lichaam? Bij puurmieke.nl koop je gegarandeerd troepvrij. Voeding, supplementen, verzorging en meer. Shop op puurmieke.nl.
2: Een tuinpoort die echt bij je tuin past? Elegant Wood maakt hem op maat. Van aluminium, WPC of hout? Kijk op tuinhoudnodig.nl.
1: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.

0: Kissen.
1: Download nu de app via de app en Google Play Store. Kiss FM, your hit music station.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Ah. Oeh, gaat het?
5: Dan moet hier echt licht komen.
6: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
7: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
8: News. Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Het aantal Nederlanders dat te horen krijgt dat ze kanker hebben, stijgt de komende 20 jaar flink. In 2045 zijn het er 170.000, blijkt volgens meerdere media uit onderzoek. Huidkanker komt dan het vaakst voor. De stijging heeft te maken met de vergrijzing. De meeste kankerpatiënten zijn ouderen. De vrouw die in Amerika haar executie overleefde, is bij bewustzijn en kan weer praten. Het gaat om Christa Pike, die veroordeeld is voor moord en vastzat in een dodencel in de staat Tennessee. Vorige week bleef ze leven na 2 injecties die normaal dodelijk zijn. Ze werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. In Rotterdam is gisteravond een auto gebotst op een ambulance die met een patiënt onderweg was naar het ziekenhuis. Daarbij brak een ambulancemedewerker zijn arm. De automobilist is opgepakt. Hij reed zonder bewijs en had drank of drugs op. De patiënt werd in een andere ambulance gezet en maakte het naar omstandigheden goed. En in Argentinië is een einde gekomen aan een tijdperk. Na meer dan 20 jaar speelde Lionel Messi vannacht zijn allerlaatste interland. In Buenos Aires wonnen de Argentijnen met 3-0 van het West-Afrikaanse Benin. Messi bereidde 2 doelpunten voor en scoorde zelf ook. Hij schoot een penalty hard in de kruising. Dan het weer van Weer Online. Eerst nog kans op mist, daarna op steeds meer plekken zon. Later vanmiddag neemt de bewolking toe en vanavond gaat het regenen. En het wordt 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de KISS-app. Stefan Brouw.
9: Mijn hemel. Het is alweer woensdag gewoon. Ik kan niet geloven dat het allemaal zo snel gaat. Alesso. In Your Eyes met One Republic samen.

op de wekker gaat, wil ik wakker zijn. Dat is een rare afwijking van me. Maar ik vind het gewoon niet leuk om mensen op me te laten wachten. Ja, dat is eigenlijk wel de echte reden. Ik weet het, klinkt heel sappiachtig. En dat ben ik misschien ook wel gewoon op bepaalde punten. Dus je leert me ook steeds beter kennen gewoon. Naarmate ik langer deze ochtendshow presenteer. Ja, en dan helemaal als je met de auto naar je werk gaat, heb ik heel slecht nieuws. Want de afgelopen maand september was namelijk duurder dan welke maand ooit voor autorijdend Nederland. Als je bijvoorbeeld in een polootje rijdt, dan ben je in principe nog goedkoop uit. Dan heeft je dat €1.430 per jaar gekost. Als we rekenen met de hoge benzineprijs van september. En voor een gemiddelde benzineauto is dat zelfs nog €100 duurder. Maar het is over het algemeen is benzine, dus benzinerijden, is nu per jaar €321 duurder dan een jaar geleden. Dus in totaal wat wij extra betalen aan iedere keer die dubbeltjes erop, komt dus ongeveer uit op €350. Meer dan een jaar geleden. Het is ongelooflijk. Vroeger zei je van ik ga of aandelen kopen of ik ga naar de juwelier. En tegenwoordig zeg je van nou ik doe aandelen of ik koop gewoon een litertje diesel. Mijn hemel, wat een geld allemaal.

0: yeah, yeah.
1: Doe even een E-zon na. Nou, wat een plaat dit, hè. Ach, wat een rammer dit. Marshmallow en Jelly Roll. Entertainment Today. Goedemorgen, het is iets later dan 16 over is het. En het nieuws uit de showbiz en entertainmentwereld hoor je dagelijks hier bij Stefan in de Morgen, a.k.a. Wake Up Kiss, voor vandaag de 7e oktober. Ja, Nicole Kidman die is bij de Paris Fashion Week geweest. En zoals een goed entertainer betaamt, moet je soms af en toe iets doen om toch weer die lenzen op je gericht te krijgen. Want je wil toch ook wel weer graag een keer op de foto, dat je een beetje in de aandacht komt te staan. Laten we eerlijk zijn, 90% van alle bekende mensen wil gewoon heel graag aandacht. Nicole Kidman kennelijk ook, want ze ging namelijk naar de Paris Fashion Week met haar dochter. En wat ze droeg was nogal vreemd. Ze droeg namelijk geen broek. Het ziet er een beetje raar.

Twitch komen. Want Welmoed Seidsma, die verruilt WNL, dat is de omroep, hè, voor de late avond van RTL 4. Ja, volgens Rob Goossens, dat is tegenwoordig tv-criticus, is er nog weinig reden om gerust achterover te leunen. De kijkcijfers van Renze Klamer, die het tijdslot nu vult, ja, vallen enorm tegen Renze Klamer. Ik vind het ook wel aan de ene kant een beetje zielig voor hem. Kijk, hij heeft natuurlijk een beetje zijn collega's enigszins, nou, ik wil niet zeggen genaaid, maar daar lijkt het toch wel op. En dan dat het nu tegenvalt, ik kan me voorstellen dat Umberto Tan en Bo van Ervedonen zich echt een krul in hun onderbroek lachen. Laat ik het netjes houden. En nu komt er dus weer iemand voor in de plaats. Dat is dus Welmoed Seidsma. Nou, we gaan het zien. Halle Berry en Oliver Martinez die zijn opnieuw verwikkeld geraakt in een felle voogdijruzie. Martinez die beschuldigt Halle Berry van geweld tegen hun 13-jarige zoon. Maar Berry ontkent en zegt dat ze zelf slachtoffer is van huishoudelijk geweld. Huiselijk geweld moet het zijn. Huishoudelijk geweld. Dat is als je geslagen wordt met een plumoborstel, weet je wel. Nee, huiselijk geweld. Maar het is toch wel gek, en dat is wel een dingetje van tegenwoordig, hè, dat mensen ook altijd alles omdraaien. Ik bedoel, Halle Berry wordt beschuldigd van huiselijk geweld en zegt dan vervolgens, nee, maar ik heb het niet gedaan, ik ben juist het slachtoffer. En dat zie je tegenwoordig ook heel vaak. Hè? In het nieuws en zo, mensen die het zelf gedaan hebben, je hebt een bank overvallen, dan wordt er gewoon gezegd, nee, ik was niet de bank overvaller, ik had gewoon heel erg jeuk aan mijn handen en ik moest gewoon even wat geld in mijn handen hebben. Dus ik ben feitelijk het slachtoffer. Ja, maar zo belachelijk wordt er tegenwoordig gedacht. Sta nou toch gewoon eens een keer voor je daden. Neem verantwoordelijkheid en werk gewoon een keer voor je geld. Ja, verdomme! Net zoals dat jij nu naar je werk gaat waarschijnlijk. Het is 17 over 6, Kiss FM, Wake Up Kiss met de nieuwe van Davina en Michelle zometeen. En dit is Saint John met Roses.

optuigen met mensen die dan weer zangers en zangeressen en groepjes gaan zoeken. Maar stuur gewoon Davina Michel. Besparen we daar ook weer geld mee. Hé, dat is wel iets, hè? Ja, daar wordt ook weer geld mee bespaard. Hoef je dat comité niet te betalen. En Slachter benadrukt ook nog dat de media en alle critici het niet politiek moeten maken. Dus wat je er ook van vindt, ik respecteer iedere mening, zegt hij. Maar blijf van Davina Michel af. Nou, we hebben ook even Davina Michel om een reactie gevraagd.

0: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
2: Wat ga jij morgen doen?
3: Hullen in de achtbaan?
2: Aapjes kijken in de dierentuin?
3: Of lekker ontspannen in de sauna?
2: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.

En vandaag iets eerder, maar het is allemaal niet zo heel erg. Een bergbeklimmer die ontdekte op Google Earth mysterieuze cirkels hoog in de Andes. En de patronen liggen op ongeveer 3000 meter hoogte. En archeologen die zeggen dat ze iets dergelijks nog niet eerder hebben gezien. Het blijkt toch ook gewoon dat Google Earth een digitale speurtocht kan zijn, hè? Ja, en Xbox en IKEA die hebben samen gamemeubels gemaakt. De nieuwe collectie die heet... Ja... Ik sta bij. En bevat onder meer Xbox-geïnspireerde spullen. Ja,

Waarom krijgen vrouwen dat nou precies? Upskirting. Heb je dat al eens gehoord, upskirting? Er was namelijk een bijzondere attractie waarbij er veel snelheid gemaakt werd en waarbij het rokje van de vrouw in kwestie tijdens het Oktoberfest omhoog zou kunnen komen, waar dan weer allerlei mannetjes en vrouwtjes waarschijnlijk ook wel foto's van gaan maken. Ja, zo'n bijzondere combinatie, hè, van bier, achtbanen en anti-gluurbeleid. Een gratis onderbroek tijdens Oktoberfest. Wake up, Kiss. Kiss FM.

Het is Ed Sheeran. 9 voor 7. Kiss FM. En Azizam. Azizam betekent zoiets als mijn schatje, mijn liefde. Nou, ik denk dat iedereen dat wel eens een keer tegen zich heeft horen zeggen. Dat iemand schatje tegen je zegt. Ik had dat ook een tijdje geleden. Ik lag in bed met een vrouw. Zegt die vrouw fluisterend in mijn oor. Zegt schatje, fluister eens wat vieze dingen in mijn oor. Ja, dus ik zeg ja, de keuken, de woonkamer, de badkamer. Goedemorgen, wakker worden met een glimlach op het gezicht. Dit is Wake Up Kiss. Geen reden om chagrijnig te zijn met Cheryl Cole.

0: Inbouwbedrijf.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Steeds meer mensen zullen de komende 20 jaar te horen krijgen dat ze kanker hebben, meldt het kankercentrum. De stijging komt vooral door vergrijzing. Kanker komt vaker voor bij ouderen. Huidkanker wordt zowel bij mannen als vrouwen de nummer 1, maar ook leverkanker is een opmars omdat meer mensen te zwaar zijn. Ook gisteravond was het weer onrustig in Hoogeveen. Er werden 8 minderjarigen aangehouden. Volgens RTV Drenthe houdt de politie de boel al een tijdje in de gaten. Jongeren op fatbikes intimideren voorbijgangers in het centrum en gooien met vuurwerk naar ze. Politie fouilleert de jongeren om te checken of ze vuurwerk bij zich hebben. Christa Pike, de vrouw die in Amerika haar executie overleefde en naar het ziekenhuis werd gebracht, is bij bewustzijn en aanspreekbaar. Volgens haar advocaat is haar herstel medisch gezien ongekend, maar verwacht wordt dat het wel lang gaat duren. Pike zou met handboeien om in bed liggen. En Lionel Messi heeft na 208 interlands afscheid genomen van het Argentijnse nationale elftal. In een vriendschappelijk duel met Benin maakte hij zijn laatste doelpunt. Het werd 3-0. Het stadion en de straten eromheen waren vol. Na afloop bedankte Messi geëmotioneerd zijn fans. Hij blijft nog even spelen voor Inter Miami. Dan het weer van Weer Online. Eerst nog kans op mist, daarna op steeds meer plekken zon. Later vanmiddag meer bewolking en vanavond regen. Met 20 tot 23 graden is het nog steeds zacht. En tot zover het ANP-nieuws.
1: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de KISS-app. Stefan Brouw.
2: We zijn weer helemaal opgeladen voor een nieuwe dag. Het is woensdag vandaag, 7 oktober. Wake up KISS met New Religion, Bibi Rexha en Faithless.

0: vanzelf tijd genoeg. En my body isn't ready. Het is somber op woensdag.
1: Wake up, Kiss.
0: 9 na 7. Lekker de dag starten. Het kan hier en daar nog wat mistig zijn. Maar daarna vertrekt de mist en wordt het een heerlijke dag. Ja, krijg je ook altijd stress van als iemand aan je vraagt wat wil je hebben? Of heb je misschien ook wel eens gehad dat je een cadeautje moest kopen voor een collega of zo, of voor een buurvrouw, en dat je dacht, wat moet ik die persoon in hemelsnaam geven? Ja, daar hebben we ook een oplossing voor. Dat bestaat eigenlijk al 20 jaar, maar heeft een flinke opfrisbeurt gekregen. Er is namelijk een verlanglijstjesplatform. Kijk, wat een oplossing. Dat heet wilgraaghebben.nl. Ja, wat

0: FM-jaren. Toen dacht ik, van ja, die man die heb ik nog nooit gezien. Wat moet ik voor die man kopen? Maar gelukkig hebben we dat wel in overleg allemaal gedaan. En ook met behulp van allerlei andere websites en zo. En dan kom je er toch achter dat er een paar sokken eigenlijk helemaal niet zo gek zijn om aan je baas te geven. Nee, een paar heerlijke, warme, comfortabele sokken. Nou, dat krijg je dus ook. Hopelijk luistert hij nu niet, die baas. Want anders weet je meteen wat hij voor zijn verjaardag krijgt. Welkom bij Kiss FM. Wake up Kiss. Wakker worden met Taylor Swift. En dit is Lily Wood en de Prick.
1: Wake up Kiss.
2: Kiss FM.

0: Taylor Swift.
1: I knew it.
2: Entertainment Today.
0: De laatste showbiz en entertainment nieuws. Het is 16 na 7. Met nieuws over Olcay Goolsen, want die voelt zich niet meer veilig op straat. De 46-jarige ondernemer werd namelijk vorige week bij haar kantoor beroofd van haar horloge, haar peperdure horloge. En dat gebeurde door een gemaskerde man. Op een scooter stond volgens Goolsen ook nog een tweede gemaskerde man klaar. En Goolsen die bevestigde de beroving deze week. Ze zegt dat het horloge niet zoals eerder gemeld werd €80.000 waard was. Maar ja, of het meer waard is, dat kan natuurlijk ook. Hè. Ze zegt, ik heb het zelf gekocht door hard te werken. Nou, maar daar twijfelt ook niemand aan natuurlijk. Maar het feit natuurlijk wel dat je anno 2026 nog een peperduur horloge om je pols hebt. En dan op die plekken gaat rondlopen. Ik denk dat je nog beter door... Als ik dat ga zeggen, ga ik mensen beledigen. Dat kan ik beter niet doen. Maar dat je nog beter door een ongure buurt kan lopen met zo'n horloge, dan dat je bij wijze van spreken op de plekken gaat lopen waar Olcay Goolsen komt. Want ja, daar is tegenwoordig de criminaliteit. Daar kun je het halen natuurlijk. Daar hebben mensen nog horloges van meer dan €80.000 om de pols. Nicole Kidman, ook nieuws over haar, want zij heeft weer van zich doen laten spreken. Maar het is natuurlijk altijd een beetje lastig. Als je artiest bent, dan wil je graag altijd in de spotlight staan. Maar als je Nicole Kidman kent, dan weet je dat ze een klein beetje aan populariteit heeft ingeleverd de laatste tijd. Nou, dus wat doe je dan? Dan ga je opnieuw de aandacht naar je toe trekken. Dat heeft ze gedaan tijdens de Paris Fashion Week. En er is een foto, die heb ik nu voor me. Ze verscheen daar samen met haar dochter.

je zou nogmaals zeggen, ze is gewoon in alle haast vergeten om een broek aan te trekken en ze is zo naar het gala gegaan. Nee, maar het hoort gewoon zo. Nou, Welmoet Seidsma, bekende naam misschien, misschien nu nog niet, maar die zit op dit moment bij Wakker Nederland en die verruilt Wakker Nederland voor de late avond van RTL 4. We hebben het er al vaker over gehad, over Renze Klaver en de tegenvallende kijkcijfers. En volgens tv-criticus Rob Goossens is er nog weinig reden om gerust achterover te leunen, want die kijkcijfers, ja, die vallen echt bar tegen. Jammer voor Renze, maar wel leuk voor Welmoet. Mooie naam daar. Hallo, ik ben Welmoet. Dat is een naam die je niet vaak hoort, hè? Hallo, Welmoet. Vol met een welmoedig gevoel. Luisteren naar de Kiss FM ochtendshow. Hi, ik ben Stefan met Fergie zometeen en Niall Horan. Dit is Dinner Party. Hey.

op mijn leeftijd. Het is niet te doen gewoon. I Like It Like That, Alesso en Nate Smit. Vandaag een dag die begint met wat mist. Zodra de mist weg is, blijft er een lekkere zonnige droge dag over met een maximale temperatuur van 22 graden. Kiss FM en Temper City nu.

Wake Up Kiss. Met Temper City. Ik ben wel benieuwd of jij onze social media kenner gaat worden. Zometeen namelijk, welke social media influencer is dit bij Wake Up Kiss? En dit is Zet.

0: Wie is eigenlijk de baas in jouw hoofd? Jij of je gedachten en emoties? Bij Mind Managers Club leer je begrijpen wat er in je omgaat en hoe je zelf weer de regie pakt. Meer rust, meer grip, meer jezelf zijn. Word de leider van je eigen leven op mindmanagersclub.nl.
1: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak. Maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover. De look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.

0: Bruno Mars, On My Soul. Kiss FM, your hit music station. Er is Wake Up Kiss. Het is 8:08 en help me even.
1: Welke influencer is dit?
0: Want ik zoek namelijk weer naar een media-influencer.
1: Welke influencer is dit?
0: Van welk kanaal zal dit komen?
1: Welke influencer is dit?
2: Hey, hoe laat sluiten jullie?
3: We sluiten om 10:00.
2: Oh, top. Nog 2 minuten. Mag ik dan het Loempia, een rijstijl voor 20 personen? Hebben jullie misschien ook nog kroephoek?
0: Ja, die man die wordt helemaal gek. 2 minuten voor sluitingstijd en dan nog zo'n bestelling. Het gebeurt wel vaak, heb ik me laten vertellen. Van mensen hoorde ik dat dan die ook in de horeca werken. Dat ook vaak de gewoonte is. Dus ja, dan maar vroeger de deur dicht doen. Dan komen die mensen niet meer binnen. Hé, maar wie is dit? Of van welk social media kanaal komt dit? Ik kan je vertellen, het komt van TikTok. Het is een kanaal met heel veel volgers.

0: 14 over half 8. Je hebt er een minuut of 10 over na kunnen denken. Weet jij wie die social media influencer is?
1: Welke influencer is dit?
0: Nou ja, zo niet, dan gaan we er vanzelf achter komen.
1: Welke influencer is dit?
0: Ik zal het fragment nog even één keer laten horen.
1: Welke influencer is dit?
2: Hey, hoe laat sluiten jullie?
3: We sluiten om 10 uur.
2: Oh, top, nog 2 minuten. Mag ik dan een lumpia, een rijsttafel voor 20 personen? Hebben jullie misschien ook nog kroephoek?
0: Gosh.
1: Kiss FM.
0: Ja, het gebeurt echt dit soort dingen, hè? Weet jij wie dit is? Van welke pagina komt dit af? Van welke TikTok-domein? Nou, wellicht dat je het antwoord weet. Je hebt er even een tijdje over na kunnen denken. Het juiste antwoord moet in ieder geval zijn... Let goed op, Toto, Dr. Bruine Beer. Wie is dit? Of die zijn dit, het is een gezelschap. Applaus is voor jou. Jij bent vandaag, als je het goed had, onze social media kenner.

Dit is Kiss FM. Goedemorgen met Conway Dalton en Don't Worry About a Thing hier bij Kiss FM. Vandaag begint de dag met mist. Later vertrekt de mist en krijgen we de zon te zien bij een temperatuur van ongeveer 22 tot 23 graden vanmiddag. Dit is Kygo, Kiss FM.

0: Inloods.nl, de inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
3: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
4: Jij bent niet uniek. Je bent voorspelbaar. Onder stress doe je namelijk altijd hetzelfde. Iedereen om je heen weet wat. Weet jij het? Doe de gratis test op epicsos.nl. Epic People. Wij maken lastige gesprekken gewoon.

0: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Uitgeprocedeerde asielzoekers die doelbewust niet meewerken aan een terugkeer moeten 6 maanden cel krijgen. Dat staat in een nieuw wetsvoorstel van asielminister Van den Brink. Hij vindt asielbeleid niet geloofwaardig. Als mensen die hier illegaal verblijven hun uitzetting blijven frustreren, dan moeten we ze kunnen bestraffen, zegt hij. Het aantal kankerdiagnoses loopt de komende jaren flink op, zegt het kankercentrum. Het komt vooral door vergrijzing. Er zijn meer ouderen en die worden ook steeds ouder. Huidkanker is over 20 jaar de meest voorkomende kankersoort. Nu is dat bij mannen nog prostaatkanker en bij vrouwen borstkanker. Het was ook gisteravond weer onrustig in het centrum van Hogeveen, meldt RTV Drenthe. Al een tijd heeft de politie daar zijn handen vol aan groepen jongeren op fatbikes. Die vallen mensen lastig en gooien met vuurwerk. Er zijn al zo'n 15 mensen aangehouden, onder wie flink wat minderjarigen. En Christa Pike, die haar executie overleefde, kan weer praten en is bij bewustzijn. Dat zeggen haar advocaten. De Amerikaanse kreeg vorige week 2 dodelijke injecties, maar dat ging niet goed. Na ruim een uur leefde ze nog en werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze verder herstelt is nog niet te zeggen. Dan het weer van Weer Online. Eerst nog plaatselijk nevel en mist, daarna vrij zonnig en opnieuw zacht. 20 tot 23 graden. Vanaf morgen koeler en rond de 15 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de KISS-app.
2: Ja, ik moet even rennen. Ik ga even hoofdtelefoon weer op. Ja, ik was namelijk iets vergeten uit mijn auto te halen. Ja, ik had mijn raam nog openstaan. Dat is niet echt handig om te doen. Goedemorgen.

Dolfinarium met handgeklap. Al die dolfijnen zijn aan het applaudisseren voor Shakira en Burna Boy. Even applaus van mij dan, ja. Dit was Die Die. Wake Up Kiss, de Kiss FM ochtendshow. Altijd informerend en altijd gezellig. En ja, ik weet niet of je het al gehoord hebt hoor, maar de benzine is nog nooit zo

Daardoor drijft dat de prijs op van benzine. En als de trend zo doorzet, zijn wij gemiddeld per jaar 400 tot 500 euro meer kwijt aan benzine dan dat we nu al zijn. Als de trend zo doorzet. Hè. En daarom zijn er ook heel veel mensen die voor de motor kiezen, want dat zit ook echt in de lift. Daar zit natuurlijk een relatie, correlatie. 25% meer motoren zijn er nu al verkocht tot dit moment dan over geheel 2025. Zoveel meer motoren. En dat vraagt natuurlijk ook een andere inrichting van de weg. Daarom is men daar nu al naar aan het kijken. Van, kan dit allemaal nog wel? Is dit ook wel geschikt voor de motor bijvoorbeeld? Nou, daar gaan ze dan nu eindelijk naar kijken. En het is toch wel wat, hè? Laatst ook. Ik kan dan ook motor rijden. Ja, dat weet je misschien. Ik kan motor. Ik stond laatst met een motor aan mijn hand langs de weg. En gelukkig stopte er een dame. Dat was een blonde vrouw. En die stopte uit. Die zei, meneer, kan ik u misschien helpen? Heeft u soms pech? Dus ik zeg, ja, de benzine is op. Zegt die vrouw, gelukkig heeft u er verstand van, want ik zou gewoon zijn doorgereden. Ja, goedemorgen. Eventjes toch even lachen. Zo lachend beginnen aan de dag. Het is 7 oktober, woensdag, met Alex Warren en Stromae. Hallo.

kantoor beroofd van haar horloge door een gemaskerde man. En op een scooter stond nog een tweede man op haar te wachten met een masker op. Ja, het is bevestigd nu, ook officieel. Het werd eerst nog ontkend, maar nu is de beroving officieel bevestigd. Het horloge zou 80.000 euro waard zijn. Nou, dat kan. Weet ik niet of dat is. Ze zegt, ik heb het zelf gekocht door hard te werken. Nou ja, wat kan mij dat nou schelen? Al heb je een horloge van 1 miljoen om je pols. Ik vind het onverstandig dat je een duur horloge draagt überhaupt. Ja, je weet toch dat het voor ellende gaat zorgen? Ja, dat is gewoon zo'n bepaalde buurt en dan moet je gewoon niet komen met hele dure horloges. En dat is zo'n beetje tegenwoordig heel Nederland. De beroving heeft er flink ingehakt. Ze voelt zich super onveilig en een deel van haar aangifte, en dat vind ik echt heel raar, een deel van haar aangifte is online terechtgekomen. Ja, ik vind dat de koppen moeten rollen. Het zal wel even lekker zijn dat jij binnenkort een aangifte doet bij de politie en dat je dat gewoon online voor iedereen inzichtelijk terug kan vinden. Het is toch gewoon schandalig. Ja, en dan nieuws over Welmoet Zeitsma. Ze komt bij WNL vandaan en gaat naar RTL 4. Ze komt in de plaats van Renze Klamer, die talkshow deed met heel weinig kijkers. Ja, en volgens Rob Goossens is er weinig reden tot... ja, optimisme. Want de kijkcijfers van Renze die zijn gewoon bar en bar slecht. Dus er moet verandering komen. En Nicole Kidman die heeft ook van zich laten horen. Die is namelijk in de Paris Fashion Week op een bijzondere wijze in de aandacht gekomen. En natuurlijk wil je heel graag aandacht als bekende inwoner van deze aardbol. Zij verscheen namelijk broekloos op de Paris Fashion Week. Ja, ze zegt dan wel dat het nieuwe mode is. Ik geloof er eigenlijk niet zoveel van. Volgens mij is ze gewoon echt daadwerkelijk die broek vergeten aan te trekken. En dat ken je toch? Ik heb het ook een keertje gehad. Dat ik zonder jas weg ben gegaan. Het was hartstikke koud. Het was iets van -10. En ik ben gewoon zonder jas de auto ingestapt. Toen kwam ik op de plaats van bestemming. Toen vroeg iemand, waar is je jas? Ja, ligt nog thuis. Soms vergeet je wel eens dingen. Vaak

Nee, ik heb geen tatoeages trouwens. Jij wel? Ja, ik ben tegenwoordig een minderheid in Nederland. Iedereen heeft een tatoeage. Ja, ik niet, want ik ben namelijk echt bang dat als ik zometeen wat ouder ben, dat ik denk, wat heb ik gedaan? Dat ik zeg maar tatoeagespijt krijg. Nou, Loreen heeft er geen last van. Tattoo by Kiss.

0: begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
1: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
2: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
3: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.

de plek waar je dat kunt doen. Vanaf nu, elke dag om 6 uur wakker worden, radio aan, Kiss FM vertellen tegen al je vrienden, familie, iedereen die het wil horen dat jij naar Kiss FM luistert. Met de Kiss Fact, ook zo'n interessant programma onderdeel altijd, dan heb ik een stelling. Ja, en dan is het eigenlijk de vraag, is het waar of is het niet waar? Want vaak dan hoor je dat en dan denk je van nou, ik twijfel of dit nou echt waar is. Zoals ook bij de volgende, want IJsland, de Faroe-eilanden en het eiland Man, hè, dat tussen Ierland en Engeland ligt, die claimen alle drie een van de oudste parlementaire tradities ter wereld te hebben. Ja, is dit waar of niet waar? Soms als ik denk aan Den Haag, hoe het daar allemaal ontstaan is. Ja, hoe oud is dit hele circus nu? Maar

niet waar. Nu wil ik het wel eens een keer weten. Want is het inderdaad zo dat het Island of Man, hè, een man-eiland tussen Engeland en Ierland, IJsland en de Faroe-eilanden, dat die alle drie claimen de oudste parlementaire tradities ter wereld te hebben? Ja, dat is inderdaad waar. Dat zeggen zij en dat claimen zij ook. Maar feit wil, want daar gaat dit over, ik heb het gevraagd aan dokter Kees, dat IJsland eigenlijk de oudste heeft. Zelfs het Guinness Book of Records heeft het geregistreerd. Het oudste geregistreerde wetgevende orgaan in de wereld is in IJsland, in Alþingi. En dat werd al in 930 na Christus werd dat opgericht. Dus ja, Nederland met onze Haagse traditie is nog allemaal niet zo oud, hè? Dit is de oudste, dus 930 na Christus werd die opgericht in IJsland, het parlement. Goedemorgen, Kiss FM, Shanna Spyro, Great Expectation. In my head.

0: We gaan weer het dal in. We gaan weer in mineurstemming. Dat is juist wat ik niet wilde zo op het einde van dit radioprogramma. Ik wilde het een beetje positief houden. Shanna Spyro. Kiss FM. Great Expectation. En je zal het niet geloven, maar hij staat inmiddels weer naast me. Het is Ferry Omen.
1: Hey, goedemorgen. Ja, ik zat ondertussen even te filosoferen.
0: Ja, ja, ja. Waarover? Ja. Waarover?
1: Nou, best wel veel artiesten hebben een kleur in de naam. Ja. Pink, Pink Floyd, wat heb je nog meer?
0: Nou ja, bijvoorbeeld Maroon 5. Maroon is rood, kastanjebruin is dat, hè? The White Stripes, wat dacht je daarvan? Red Hot Chili Peppers, White Snake. Even goed nadenken, wat hebben we nog meer voor kleuren? Ja, heb ik al gezegd, de Black Keys. Ja, de Black Keys, dat is ook een band met een kleur erin. Dus ja, je hebt gelijk eigenlijk.
1: Ja, ook. Green Day, Black Sabbath. En dus Jonas Blue, die nou net draaide. Dus moest ik eigenlijk in één keer over nadenken.
0: Maar goed, het is toch ook wel leuk. Een naam met een kleurtje erin. Ja, toch?
1: Ja, lekker creatief toch. Ja, lekker vandaag. Ja, joh.
0: Nou, ik ben heel benieuwd, Ferry. Want zeg je dat misschien omdat een van jouw favoriete artiesten ook een kleur in de naam heeft? Of zit ik er dan echt helemaal naast?
1: Nee, Zangerinus.
0: Oh, nee, daar zit geen kleur in de naam. Nee, helaas niet.
1: Ja.
0: Nee,
1: ja.
0: Hey, fijne show. Zometeen met Ferry Omen tussen 9 en 12. En ja, hij zei net Jonas Blue. Ik dacht, daar kan ik natuurlijk niet achterblijven. Want je zit ongetwijfeld te wachten op een van de lekkerste singles van Jonas Blue. Dit is Perfect Strangers bij Kiss.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Toe aan zon op je huid en de tropen om je heen? Dit is Suriname. Dit is Torarica. Kies jouw vibe. Resort voor zwemmen en entertainment? Eco voor rust in het groen? Of Royal voor stijl in hartje Paramaribo? Laat de vakantie nu beginnen. Ontdek jouw perfecte plek op torarica.com.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Het kabinet wil harder optreden tegen uitgeprocedeerde asielzoekers die hun terugkeer doelbewust frustreren. Ze moeten maximaal 6 maanden cel kunnen krijgen, staat in een wetsvoorstel van asielminister Van den Brink. Het is een laatste redmiddel als alle andere manieren om iemand het land uit te krijgen zijn mislukt. De komende 20 jaar neemt het aantal kankerdiagnoses in ons land met bijna een kwart toe. Volgens het kankercentrum komt dat vooral doordat er steeds meer ouderen zijn. Maar ook roken, drinken en overgewicht hebben invloed. Nu zijn borst- en prostaatkanker bij vrouwen en mannen nog de meest voorkomende vorm. Dat wordt huidkanker. Vandaag wordt herdacht dat Hamas 3 jaar geleden ruim 1200 mensen doodde en er ruim 250 gijzelde in het zuiden van Israël. Bij een van de herdenkingen vielen 2 doden, zeggen de Palestijnen. Tijdens een herdenking gisteren zei de Israëlische premier Netanyahu door te gaan met aanvallen op iedereen die bij de aanval in 2023 betrokken was. En de talkshow RTL Tonight heeft de TV-knol gewonnen als slechtste programma van het afgelopen seizoen. Een nieuwe tafel en veel duiders konden de kijker niet overhalen, zegt de jury. Ik koos Harry Mens als slechtste presentator. De TV-knol is door de redactie van omroepvakblad Spreekbuis bedacht als tegenhanger van de televisiering. Dan het weer van Weer Online. Het is vrij zonnig, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 20 tot lokaal 24 graden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond volgt vanuit het westen regen. En tot zover het ANP-nieuws.
3: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM en altijd en overal via de KISS-app.
4: Hey, goedemorgen. Het zijn de hits op je woensdagochtend met Ron D. Zometeen ook Max en die Grammar komen eraan. En dit is nu muziek van Calvin Harris.

Bruno Mars, 24K Magic, hier bij Kiss FM. Er gaan al jaren geruchten over Bruno Mars dat hij een enorm gokschuld van zou hebben van nou minstens $50 miljoen. Maar een casino waar hij die gokschuld zou hebben heeft inmiddels ontkend dat hij zoveel gokschuld daar heeft. Dus misschien is het toch helemaal niet zo'n boefje als iedereen weet. Door de 24K Magic dus bij Kiss FM. Het is de woensdagochtend. Goedemorgen. Met de hits voor je onderweg. Zometeen onder andere One Republic naar Maxine en die Grammy.

Ze hebben maanden nagedacht, goh, wat zal onze artiestennaam worden? Wat wordt onze bandnaam? Toen dachten ze, oké, we zijn erover uit. Het wordt Republic. Totdat hun platenmaatschappij waarschuwde en zei, ja, hartstikke leuk allemaal, maar er staat al een band genaamd Republic, dus dat kan nog wel eens gezeik opleveren. Toen zeiden ze, nou, dan is er maar één One Republic.

0: show aan had. Heel de wereld vond het niet kunnen. Bladibladibla. Nou, stel je voor dat je in 2026 met een vleesjok het podium opkomt. Dan word je echt afgeknald. Dat ding schijnt nog steeds te bestaan. Hè? Dat vleesjok schijnt ergens te hangen in een museum of zo. Ik ben benieuwd naar de geur, maar ook weer totaal ergens niet of zo. De Lady Gaga in elk geval bij Kiss FM met Alex Warren en ook Adele binnen nu en een paar seconden.
1: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
2: Wat ga jij morgen doen?
3: Chillen in de achtbaan?
2: Aapjes kijken in de dierentuin?
3: Of lekker ontspannen in de sauna?
2: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.

de vrouw met haar vleesjurk. Weet je dat nog van een aantal jaren geleden? Die vleesjurk die ze, ik dacht geloof ik, op een of andere MTV Awards

Adele en Set Fire to the Rain. Goedemorgen, het zijn je vrienden van Kiss FM. Op je woensdagochtend krijgen een berichtje binnen van... Even kijken, Peter die zegt... Goh, lekker Adele, lang niet meer gehoord. Ja, sowieso überhaupt weinig meer gehoord van haar. Hè? Toen ze, was het vorig jaar of dat jaar ervoor... dat ze die 800.000 concerten achter elkaar gaf in Duitsland... dacht ze, joh, hierna ga ik even heel lange pauze houden. Nou, dat heeft ze in elk geval tot aan nu heel erg goed gedaan... Komt nog wel steeds nieuws over Adele naar buiten. Ze schijnt een nieuw kapsel te hebben. Ja, dat is echt het ding van nu. Ze schijnt een nieuw kapsel te hebben. Ja, dat... Als je echt geen muziek meer uitbrengt, dan moet het daarover gaan. Nee, haar krullen die zijn helemaal weg. Ze heeft nu gewoon stijl haar. Nou, duidelijk. Adele, je hoort daar bij Kiss FM. Morgan Wallen zo meteen. En dit is nu muziek van Sun.

vroeger zo'n Deo-fles en dan zo'n lucifertje erbij of zo. Dat burnde enorm op de middelbare school. Je hoorde Ellie Goulding bij Kiss FM. Met de hits, zoals je uiteraard van ons bent gewend. De hits en de throwbacks. Dit is Dua Lipa. It felt

0: Bedrijf.nl, de inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
3: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
4: Er is 1 gesprek dat je al maanden uitstelt. Onder stress doe je namelijk altijd hetzelfde. Weten waarom? Doe de gratis test op epicsos.nl. Epic People. Wij maken lastige gesprekken gewoon.
5: Heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
6: Nieuwe vaatwasser nodig? Keukeloos heeft het. Keukeloos.nl.
7: Kiss FM News. Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Asielzoekers die stelselmatig hun uitzetting tegenwerken, moeten kunnen worden vastgezet, vindt minister Van den Brink. Hij wil er een maximale celstraf van 1,5 jaar op zetten. Zo blijft het asielbeleid geloofwaardig, zegt hij. Van den Brink vindt het onacceptabel dat iemand die weg moet, maar blijft dwars liggen. Wie vanaf 2029 toe is aan vervanging van de cv-ketel, moet verplicht een hybride warmtepomp nemen. Die is een stuk duurder dan een gewone ketel, maar woonminister Boekholt O'Sullivan zegt dat je een subsidie kunt krijgen en voor de rest een renteloze lening. Woon je in een appartement of monumentaal pand, dan geldt de verplichting niet. Bij een herdenking van de aanslagen van Hamas vandaag precies 3 jaar geleden zijn 2 mensen gedood. Volgens de Palestijnen gebeurde het bij een kibbutz vlakbij de Gazastrook. Wereldwijd is de moordpartij in 2023 door Hamas herdacht. Daarbij vielen toen ruim 1200 doden en werden meer dan 250 mensen gegijzeld. En in Amsterdam-Zuid brandde maandagavond een bloemenstal af en er is nu al €20.000 opgehaald om hem weer op te bouwen, meldt AT5. Onder andere voormalig Ajax-iet Hakim Ziyech deelde een poster over omdat hij klant was. Er kwam een anonieme donatie binnen van €5.000, maar het is niet duidelijk of die van Ziyech is. Dan het weer van Weer Online. Het is vrij zonnig, maar er zijn ook wolkenvelden. Tot 20 tot lokaal 24 graden. Vanmiddag meer bewolking. En vanavond volgt vanuit het westen regen. En tot zover het ANP-nieuws.
8: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de KISS-app.
9: Ja, goedemorgen met Offenbach zometeen. Alan Walker komt eraan. Een ferry feitje van de dag. Een feitje om je hersenen te prikkelen. Na

Tyler Cruz en Florida en Hangover bij Kiss FM. Elke werkdag tussen 10:30 en 11:30. Ferry's feitje van de dag. Een klein feitje waar je hopelijk iets slimmer van wordt. Een kleine fun fact om je hersenen te prikkelen. Met vandaag antwoord op de vraag: hoeveel procent van de Nederlanders doet 's avonds de deur wel eens niet open als er iemand aanbelt? Omdat ze zich A, gewoon niet veilig voelen, of B, gewoon er geen zin in hebben, weet je wel. Dus hoeveel procent van de Nederlanders doet wel eens de deur niet open 's avonds? Om wat voor reden dan ook? Ik snap dat wel. Jeetje beton of zo, die kinderen die langs komen wegwezen. Nou, hoeveel procent van de Nederlanders doet dat? Het antwoord.

Rosalyn, bekend geworden van het Songfestival natuurlijk. En Snap bij Kiss FM, daarna heel weinig meer van gehoord. Hey, elke werkdag is het 10:30, 11. Ferries feitje van de dag. Een klein feitje om je hersenen te prikken als je keihard aan het werk bent. Hoeveel procent van de Nederlanders doet 's avonds wel eens niet open als er iemand aanbelt omdat ze zich bijvoorbeeld niet veilig voelen of gewoon geen zin hebben of wat dan ook. Terwijl het licht thuis wel aan staat te branden, weet je wel. Dus iedereen weet, je bent thuis, maar je doet toch niet open. Hoeveel procent van de Nederlanders doet dat wel eens? Dat is maar 19%. Ik denk, zijn toch veel meer mensen, zou je denken, die de deur wel eens 's avonds niet open doen omdat ze er geen zin in hebben of zo. Maar goed, 19% van de Nederlanders doet wel eens 's avonds de deur niet open als er iemand aanbelt. Nou, heb je toch weer wat geleerd.

0: Bruno Mars, On My Soul, bij Kiss FM. Met Jonas Blue zometeen Wiz de MC. En nieuw muziek, ja, nieuw muziek van Ella Langley.
1: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan kun je daar geld voor krijgen. Hoe dat kan? Bedrijven die brandstof verkopen moeten zorgen voor minder CO2-uitstoot. Jouw elektrische kilometers zijn daardoor geld waard. Lekker Laden regelt het voor je. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com. Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing.

0: bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
1: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
2: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.

0: Louis Dempsey en Show Me Love hoor je hier bij Kiss FM. Ik heb een nieuwe muziek voor je van Ella Langley. Die ken je misschien van Tuesday in Texas. Dus immers de nummer 3 uit de Kiss 40 van de afgelopen editie. Je weet het niet, misschien wordt hij wel hoger. Maar ja, voor je het weet heeft ze alweer nieuwe muziek uitgebracht. De nieuwste van Ella Langley heet Be Her.
1: Kiss FM. Kiss FM. Kiss. New music.

0: Mocht je collega's in slaap zijn gevallen.
1: Ja,
0: precies, dat je dit soort dingen moet gaan roepen. Maroon 5 en Don't Wanna Know bij Kiss FM. We zijn er voor je op je werk. Dag met u, Carol G.
2: Quiero que estamos rulando y empezó el verano. Fuego.

0: Kiss FM, your hit music station. Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
2: Jij bent niet uniek. Je bent voorspelbaar. Onder stress doe je namelijk altijd hetzelfde. Iedereen om je heen weet wat. Weet jij het? Doe de gratis test op epicsos.nl. Epic People. Wij maken lastige gesprekken gewoon.
3: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Het kabinet en de vakbonden zitten in het Catshuis in Den Haag bij elkaar om het over aanpassingen in de sociale zekerheid te hebben. Ook al zijn bezuinigingen van de baan, er moet nog wel geld bespaard worden. Het kabinet wil dat snel regelen, maar FNV-voorman Spekman zegt dat hij geen enkele druk voelt om tot een sociaal akkoord te komen. Burgemeester Breukelman van Hogeveen is helemaal klaar met al weken durende overlast van jongeren in het centrum. Ze rijden rond op fatbikes, intimideren voorbijgangers en gooien met vuurwerk. Er zijn al meerdere aanhoudingen geweest en gebiedsverboden uitgedeeld. Breukelman roept ouders met klem op hun kinderen in de gaten te houden. De Franse politie gebruikt voorlopig geen flitsgranaten meer bij de grote scholierenprotesten. Maandag raakte een scholier een hand kwijt toen hij zo'n flitsgranaat oppakte. De minister van Binnenlandse Zaken wil nu eerst weten wat er is misgegaan. Er lopen intussen verschillende onderzoeken naar politiegeweld tijdens de demonstraties. En bij nieuwe zware Russische aanvallen op Oekraïne zijn 11 mensen omgekomen, onder meer in de hoofdstad Kiev. Er werden tientallen raketten afgevuurd en die kon Oekraïne niet onderscheppen door een gebrek aan afweer. President Zelensky zegt dat hij dat betreurt en dat afweer nog altijd de grootste uitdaging voor het land blijft. Dan het weer van Weer Online. Het is vrij zonnig, maar er zijn ook wolkenvelden, door 20 tot lokaal 24 graden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond volgt vanuit het westen regen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM en altijd en overal via de KISS-app. Ferry Omen.
4: Ja, goedemorgen met Cameron Whitcomb zo meteen. Ook Shakira komt eraan met een hele lekkere KISS-throwback. En dit is nu Sarah Larsson.

Shakira en Hip Sound Lie. Ja, No Fighting. Ze zit midden in een rechtszaak samen met Gerard Piqué, haar ex en tevens oud-voetballer van FC Barcelona, over haar twee kinderen. Shakira wil namelijk dat haar twee kinderen minder vaak richting Barcelona vliegen. Volgens Shakira hebben die kinderen de lange en de frequente vluchten mogelijk gevolgen tot emotionele en fysieke welzijn voor de kids en hun schoolprestaties. We gaan het zien, maar zeker geen No Fighting voor Shakira door de Hip Sound Lie bij Kiss FM en de Juggle.

Marvello en Halsey en een hele lieve kreet. Be kind bij Kiss FM. En zo is er natuurlijk ook. Ik krijg een berichtje binnen van Mark, die is erbij. Hij zegt, hey Ferry, lekkere muziek draaien. Nou, hey, Mark die snapt het al. Dit is Sienna Sparrow bij Kiss. In my head.

0: Schuifbuit.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch!
3: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar Jort.nl. Jort met dubbel T.

Ik zie steeds meer video's voorbij komen online. Dat ze toch echt volgend jaar een tour gaan doen. Maar tot nu toe volgens mij nog niks bekend. Voor zover ik weet. Coldplay, daar heb ik het over. En Viva La Vida hoor je nu bij...

Trainer. En All About That Bass bij Kiss FM. Zometeen na 12 uur heel veel plezier met de one and only Dimitri Skops. Met de meeste hits van het land. Heel veel plezier zometeen daarmee. Ik laat je achter met Niall Horan. Dit is nu Heaven. Kiss FM.

Kiss FM, your hit music station. Het vakantiefestival komt er weer aan. 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabant Hallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival. Van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.

0: Voetadviseur.com.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Leeuwerikken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Het kabinet en de sociale partners gaan over een paar weken onderhandelen over hervorming van het sociale stelsel. Dat hebben ze afgesproken op het Catshuis. Het kabinet wil iets terug voor de geschrapte bezuinigingen. FNV-voorzitter Spekman ziet die misschien in aanpassingen in uitkeringen voor werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. Vluchtelingenwerk noemt het onacceptabel dat de opvang van asielzoekers in Ter Apel weer dreigt vast te lopen. Het COA waarschuwt dat er niet meer voor iedereen plek is en dat ook de noodopvanglocaties in Zuidwolde en Warfum nagenoeg vol zitten. Andere gemeenten bieden volgens Vluchtelingenwerk te weinig opvang. Er komen nieuwe acties aan in het streekvervoer. Vakbonden FNV en CNV hadden de werkgevers een ultimatum gesteld in de vastgelopen cao-gesprekken, maar dat is verlopen. Vrijdag maken de bonden meer bekend. Eerder hadden ze al gezegd dat ze eraan dachten om tot het eind van het jaar één dag per week te staken. En een postuum record voor Paulien Cornelissen. Een week na haar overlijden staat ze met 7 boeken in de wekelijkse bestsellerlijst. Dat hebben we nog niet eerder meegemaakt, zegt boekenkoepel CPNB. Die noemt het een mooi eerbetoon van de lezers. Omdat het kinderboekenweek is, staan ook veel jeugdboeken in de top 60. Dan het weer van Weer Online. Het is vrij zonnig, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 20 tot lokaal 24 graden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond volgt vanuit het westen regen. En tot zover het ANP-nieuws.
7: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de KISS-app. Dimitris Kops.
8: Hey, goedemiddag en van harte welkom de KISS Lunch op je woensdag met 5 Seconds of Summer. Somjeu zometeen en eerst My Body Isn't Ready van Somber.

van harte welkom, de Kiss Lunch. Miss Lozor, Youngblood hoorde je van 5 Seconds of Summer. Lekker lunchen met je favoriete hits op de achtergrond. Ik hoop voor je dat je ook de tijd krijgt van je baas om te gaan lunchen. En dat je gewoon lekker naar Kiss FM kan blijven luisteren. En het mooie is, als je dan luistert tijdens de lunch naar Kiss FM, dan draai ik je favoriete hits. Ja, en ik hoef maar één ding van je te weten dus. Wat je favoriete hit is. Waar heb je zin in op deze woensdagmiddag? Stuur me een appje op 0800-1078 en laat ook even weten wat je dan aan het doen bent op zo'n dag als vandaag op de woensdag. Maar belangrijker is dus dat ik weet wat je wil horen. 0800-1078 is het appnummer van Kiss FM. Deze hoef je niet aan te vragen, want die draait al. Olivia Dean, so easy. I could

Goedemiddag. Je bent bij Kiss FM. Kiss Lunch. Kiss FM. En je kan me appen op 0800-1078 wat jij wil horen tijdens de lunch op deze woensdag. Dat heeft Sophie Bakker gedaan uit Haarlem. Hoi Dimitris, ik sta in de keuken. Veel te ambitieus begonnen aan een pasta recept. Nu al, inderdaad. Ik moet vanmiddag al eten, want ik bereid me voor op een avond- en een nachtdienst in één. Oké. Sterk ermee. En ze wil heel graag iets van Justin Timberlake horen. Of ik dat kan draaien. Nou, dat kan ik zeker draaien. Justin Timberlake, beloof ik je.

0: Martin Garrix. En de zang is van superster Ed Sheeran. Repeated hoorde je hier bij Kiss FM. Dit is de Kiss Lunch. Eet smakelijk! Heb je wat lekkers of net als ik een krentenbol met oude kaas? Ja, dat kan ook. Ik vind dat wel lekker hoor. Ik vind dat, ja, maar een ander zegt dan, ja, maar het is simpel voor de woonzaak. Ja, ik vind dat wel lekker. Heb jij wat uitgebreider te lunchen? Hey, en wat zou je willen horen tijdens de lunch? Stuur me een appje op 0800-1078, want in de Kiss Lunch bepaal jij de muziek. Zometeen voor Frenna, Afrojack, ook Carol G komt eraan en Damiana David onderweg.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Ah! Oeh, gaat het?
3: Dan moet hier echt licht komen.
1: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
4: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
5: Wat ga jij morgen doen?
6: Vullen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin?
7: Of lekker ontspannen in de sauna?
8: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting.

Die Die in de Kiss Lunch op je woensdag. 0800-1078. Dat is het appnummer van Kiss FM. En daar mag je naartoe sturen wat je zou willen horen vanmiddag. Hoi Dimitris, we zijn in de fietsenwinkel aan het werk. We zijn een lekker band aan het repareren en zometeen nog een ketting in elkaar zetten. Groeten van Milan Smit uit Rotterdam. De radio staat sinds 2 weken altijd op Kiss. En wij willen heel graag Owl City horen met Fireflies. Draaien jullie die ook? Ja, die kunnen we zometeen wel even draaien. Als throwback. Die is alweer een aantal jaren oud. Owl City, Fireflies. Komt eraan hier bij Kiss FM naar Shanna Spyro. Dit is Material Lover.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Heb jij last van stress of word je niet uitgerust wakker? Ontdek premium, biologische CBD-olie en gummies van Mijn CBD. Schrijf je in en pak direct 10% korting. Ga nu naar mijncbd.com.
2: Met topvoorzetramen.nl isoleer jezelf snel je raamkozijnen.
3: Zo heb je geen last meer van tocht en houd je de warmte binnen. En het werkt ook nog geluidswerend.
2: Bespaar op je energierekening en bestel gemakkelijk jouw voorzetramen op topvoorzetramen.nl.
3: Topvoorzetramen.nl.
4: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Dit voorjaar zijn in de provincies Gelderland, Utrecht en Drenthe zeker 56 wolven geboren. Dat zegt Wolvenmeldpunt bij 12, dat zich baseert op beelden van wildcamera's. Vorig jaar waren er 52 welpen. Hoeveel wolven er totaal in Nederland zijn, is volgens het meldpunt lastig te zeggen, omdat ze ons land in- en uitlopen. Justitie verdenkt twee mannen ervan dat zij in juli vanuit Denemarken naar Nederland zijn gevlogen om mensen te vermoorden. Dat bleek bij een voorbereidende zitting in Amsterdam. Een liquidatie in Haarlem mislukte. In Amsterdam werd op iemand geschoten, maar die raakte niet gewond. De twee zouden zijn ingehuurd door een crimineel netwerk. Een man in Tilburg moet 10 jaar de cel in voor het doodsteken van een vrouw in 2017. Het was 12 jaar cel geëist, maar omdat de zaak zo lang heeft gelopen, is daar wat van afgegaan. De man en vrouw lagen volgens het OM overhoop om een drugsschuld die hij bij haar had. Hij heeft altijd ontkend dat hij de vrouw heeft gedood. En bij werkzaamheden in het centrum van Schiedam is vanochtend een waterleiding geraakt. De hele straat staat blank en in sommige winkels staat een flinke laag water, meldt Rijnmond. Ook is er flinke schade aan een paar nieuwe huurwoningen. Het water is al wat gezakt en het lek wordt nu gerepareerd en dat kan nog de hele middag duren. Dan het weer van Weer Online. De zon schijnt en het is opnieuw zacht, 20 tot 24 graden. Vanmiddag neemt vanuit het westen de bewolking toe, vanavond gaat het regenen. Morgen wisselvallig en maximaal 15 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM en altijd en overal via de KISS-app. Dimitris Kops.
5: Hey, goedemiddag. Ja, je woensdagmiddag kom je wel door, hoor. Dankzij de hits van Teddy Swims, The Script en nu Ilse de Lange. So incredible.

Nelly Furtado. Ze werd jong moeder en om de boel allemaal te kunnen betalen is ze ooit, voordat ze doorbrak als zangeres, kamermeisje geweest in een motel. Pakt echt alles aan om een paar euro's te verdienen. Nou, inmiddels hoeft ze zich geen zorgen meer te maken over geld, want ze heeft een aantal hits gescoord en ze gaat er nog steeds goed op, want dankzij TikTok is dit eigenlijk weer, ja, opnieuw een hit. Say It Right, Nelly Furtado als throwback hier bij Kiss FM. Cameron Whitcomb komt eraan. The Kingdom of Fear, daar Joel Corey. Dit is Bad.

je hits wil horen, hey, slinger gewoon Kiss FM aan. We zijn in heel Nederland te ontvangen via DAB. En we hebben ook wat prachtige FM-frequenties. Al onze frequenties hoe je Kiss FM kan luisteren door heel Nederland. Check je natuurlijk op kissfm.nl. Maar via de app is misschien wel het belangrijkste of het handigste. Dan kan je gewoon overal aanslingeren, joh. De app van Kiss FM. Hey, zometeen hier Miles Smith. Bibi Rexha komt eraan. En ook uit Noorwegen helemaal. Ja, dat is even een stukje rijden. Ik zou even nieuwe autobanden eronder gooien als je van plan bent naar Noorwegen te gaan. Wij hebben zometeen hier uit Noorwegen DJ Kygo.

0: Inbouwloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
2: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
3: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.

0: Kygo! Uit Noorwegen, het land van de fjorden, het land van Haaland. Die, als het echt helemaal tegen zit, dat hij gewoon dat straks in de derde divisie speelt in Engeland. Heb je dat meegekregen, dat schandaal rondom, die voetbalclub waar die zit? Ja toch, Manchester City? Ja, dat is echt niet normaal. Dan moet je je maar eens in verdiepen, Jos. Dat zou allemaal kunnen, Haaland in de derde divisie. Goed kijken, hoorde je Save My Love. Zometeen hier Jason Derulo en eerst nieuwe muziek.
1: Kiss FM.
2: Kiss, new music.
0: Bad Taste is de nieuwe van Afrojack Sky.

0: Kiss FM, your hit music station. Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
2: Goedemiddag, ik ben Ronald Hemmelswaan. Bij een mesaanval op een school in Polen zijn zeker 7 mensen gewond geraakt. Er is een verdachte aangehouden en volgens media is dat een 19-jarige leerling van de school. Waarom die om zich heen stak is niet duidelijk. Onder de gewonden zijn medescholieren en een docent. 2 zijn er slecht aan toe. In Oekraïne zijn zeker 20 mensen omgekomen bij nieuwe Russische raketaanvallen. 1 raket sloeg in op een appartementengebouw in een stad in het noorden. Daar vielen 14 van de 20 doden, onder wie 3 kinderen. President Zelensky zegt dat hij het betreurt dat hij niet meer raketten uit de lucht kon schieten, omdat hij te weinig afweer heeft. Meerdere lichtgewonden bij een botsing op het Markermeer tussen een viskotter en een woonark die achter een sleepboot hing. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. De woonark had een gat in de romp. Dat kon direct worden gerepareerd door brandweermensen die met een reddingsboot waren meegevaren. De oorzaak van de botsing is niet bekend. En het staat voor Max Verstappen nog niet vast dat er dit weekend weer een overwinning in zit bij de Grote Prijs van Singapore. Vorig weekend won hij in Maleisië de GP van Bahrein. Maar hij zegt erbij dat dat ook te maken had met het circuit daar. Op het stratencircuit in Singapore won Max nog nooit. Dan het weer van Weer Online. De zon schijnt en het is opnieuw zacht. 20 tot 24 graden. Vanmiddag neemt vanuit het westen de bewolking toe en vanavond gaat het regenen. Morgen wisselvallig en dan maximaal 15 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de KISS-app.
3: Hey, goedemiddag. Zometeen hoor je Agnes met Release Me. Ken je die nog? Je hoort hem ook als throwback van jaren geleden. En ook Shanna

Godverdamme, wat gaat de tijd snel. Uit 2009 deze plaat. 2009, jaren geleden. Throwbackje van Agnes. Release Me bij Kiss FM. Het topic komt eraan naar Jonas Blue.

woensdagmiddag. De 7e is het alweer, jongens. Oktober, ja. De kerstmarkt komt eraan en Guido die herinnert mij er eventjes aan. Via de app op 0800-1078. Goedemiddag, Dimitris. Kijk jij ook al zo uit naar een kerstmarkt? Ik wel. En vanaf wanneer gaan jullie kerstplaten draaien bij Kiss FM? Nou, daar moeten we nog heel even over nadenken, Guido. Je bent iets te vroeg. En toen appte ik hem terug. Ja, is het misschien handig dat ik een andere hit voor je draai? En toen kwam hij met Tones and I, Dance Monkey. Omdat hij zo hard aan het werk is vanmiddag. Ja. Maar dan wel een beetje appen over de kerst. Hè? Ik weet niet wat dan hard werk is. Maar Dance Monkey, dat moet wel lukken. Tones and I, zometeen hier bij Kiss FM. Ook Alesso. En dit is Clean Bandit.

Sorry Papi. Zometeen hier Criss Cross Amsterdam. Hugh Gell komt eraan, Moving to the Sun. En een zangeres die haat koffie. En toch geeft ze

0: is wie? Welke zangeres haat koffie? Je hoort het zo hier bij Kiss.
1: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ben je wel eens eenzaam? Of mis je iemand om echt mee te praten? Samen iets te ondernemen? Of gewoon jezelf te zijn? Goed gezelschap is geen luxe, maar een levensbehoefte. Bij High Class Gezelschap draait het om aandacht, gesprekken en samen mooie momenten beleven. Kijk op highclassgezelschap.com.
3: Start de motor! De boerderij wacht.
4: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.

0: Sabrina Carpenter met Manchild bij Kiss FM. Ze heeft ook een andere hit. Die heet Espresso. Maar Sabrina haat koffie. Je krijgt er koppijn van, zegt ze. Ze vindt de smaak ook niet lekker. Oké. Nou, schenk nog een bakje voor jezelf in als je de laatste loodjes op je werkdag door moet op deze woensdag. Dat doe je natuurlijk wel met de hits op Kiss. Somber zometeen hier.
1: Kiss Throwback.
0: Eerst pak ik je hand en neem ik je mee terug naar 2009. Had je toen je eerste baan, je eerste auto? Of zat je gewoon in de sleur? Was je toen ook al aan het bikkelen om de hypotheek te kunnen betalen? Ja, zou kunnen. 2009, het is al even geleden. Maar haal je herinneringen op, want deze hit komt uit 2009. Dikke nummer 1 hit in 2009. Pokerface van Lady Gaga.

Britney, bitch. The way I'm in. Britney, bitch! Scream and shout, Kiss FM. Lucky Luke komt eraan. Luc van Rooij met de middagshow. Zometeen Kiss and Ride. Fijne woensdag.

0: workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.

0: ontdekjeweer.com.
1: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
2: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
3: Nieuwe vaatwasser nodig? Keukeloos heeft het. Keukeloos.nl. Kiss
4: FM News. Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. De politie heeft een tweede verdachte opgepakt voor een dodelijke steekpartij in Amsterdam-Oost in april. Een man werd toen voor een café neergestoken na een ruzie. Die zou gaan om een schuld van €400. Hij overleed aan zijn verwondingen. 2 weken na het incident werd ook al iemand opgepakt. Hij zit nog steeds vast. Bij de massale scholierenprotesten in Frankrijk is het opnieuw tot botsingen gekomen tussen politie en betogers. Op verschillende plekken in het land greep de politie in met wapenstokken en traangas. Bij een protest in Marseille zouden agenten flitsgranaten hebben gebruikt, maar dat ontkent de politie. In een parkeergarage in Zoetermeer zijn de laatste tijd een paar autobranden geweest. Het gaat om 3 branden en een poging tot brandstichting. Alle branden waren midden in de nacht in dezelfde parkeergarage en de politie zoekt getuigen. Er is nog niemand aangehouden. En het Allard Pierson Museum in Amsterdam heeft een antieke vaas teruggegeven aan Sicilië. Het is een aardeweken vaas met deksel uit de 3e eeuw voor Christus. De vaas werd ooit op Sicilië illegaal opgegraven en aan het Allard Pierson verkocht. Het museum was niet verplicht om hem terug te geven, maar doet dat op ethische gronden. Het weer dan van Weer Online. Het is vrij zonnig en warm oktoberweer met temperaturen van 20 tot lokaal 25 graden. Later neemt de bewolking toe en vanavond gaat het vanuit het westen regenen. En dat was het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM en altijd en overal via de KISS-app. Luc van Rooy.
5: Jongens en meisjes, goedemiddag.
6: Yo, Lucky.
5: Voor 3:30 heb ik muziek van je van onder andere Jamie Miller, Dua Lipa, Alessia Cara en we beginnen...

Alessa Cara hier bij Kiss. Goedemiddag Kiss and Ride. Strakjes, hoe staan de Nederlandse DJ's erop wereldwijd? En dan heb ik het niet over de liedjes aan elkaar babbelende typjes, zoals mijzelf. Nee, dan heb ik het over de serieus.

0: Shakira, Burnaboy en Die Die Die Die.
1: Kiss and Ride.
0: Oh nee, was eigenlijk iemand anders. Zij was de sterke, was het ook nog. Goed, er is weer een verkiezing geweest. Beste DJ van de wereld. Nummer 1 voor de tweede keer op rij is... voor het tweede jaar op rij moet ik eigenlijk zeggen... is David Guetta. Maar onze jongens deden het ook niet slecht. Armin van Buuren is geëindigd als 7e. En Martin Garrix is de op 1 na beste DJ ter wereld. Hij eindigde dus op plek 2. We doen het niet slecht.

0: Jouw filefeestje, schuimstrepen, romparty, goedemiddag, Kiss and Ride. Met strakjes Olivia D.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Wat ga jij morgen doen?
3: Vullen in de achtbaan?
2: Aapjes kijken in de dierentuin?
3: Of lekker ontspannen in de sauna?
2: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.

Persuade, dat was Miley. Kiss and Ride. Er is weer een hoop ophef waarin wij als een klein landje nog veel kleiner kunnen zijn. Ik weet niet of je het weet, maar Nederlandse televisie bestaat 75 jaar.

Maar André van Duin zat op de tweede rij in het publiek. En daar hebben een heleboel mensen zich druk over gemaakt. In het bijzonder, kijk mij eens, heel erg interessant zijn, tenminste dat vind ik zelf, Victor Vlam. Bij navraag bleek dat André van Duin zelf had gevraagd of hij niet aan de tafel hoefde te zitten. Victor.

Kiss FM met Rihanna en Jay-Z en Umbrella. Die gaan we nodig hebben de komende periode. Ja, de zomer is voorbij. Zijn jij bijna met een zucht van verlichting. Nee, begrijp me niet verkeerd. Ik ben gek op zon en warmte en zomer, absoluut. Maar bijna halverwege oktober zou ik het niet erg vinden om 's morgens een keer wakker te worden met kletterende regen op mijn slaapkamerraam en een gierende stof.

0: of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
1: Start de motor. De boerderij wacht.
2: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
3: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
4: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. Bij Rotterdam en in Friesland zijn gebouwen doorzocht in een Duits onderzoek naar goudsmokkel. Een bende zou daarmee crimineel geld hebben witgewassen. Het goud zou 55 tot 200 miljoen euro waard zijn. Ook op tientallen plekken in Duitsland waren doorzoekingen. 3 mensen zijn opgepakt, maar er zijn ruim 20 verdachten. 3 jaar na de Hamas-aanval op Israël zijn op paden in Nieuw-Lekkerland bij Dordrecht Israëlische vlaggen geschilderd met een hakenkruis in plaats van een Davidster. Dat meldt het Reformatorisch Dagblad. Eind januari werden in het dorp ook al hakenkruizen op een stoep geschilderd, toen tegen de komst van een AZC. De provincie Limburg begint een proef om statushouders sneller te laten inburgeren. Ze hoeven voortaan niet meer te wachten tot ze een huis hebben, want in de asielopvang wordt al gekeken of ze aan het werk kunnen of een opleiding kunnen volgen. Volgens commissaris van de Koning Emiel Roemer is dat goed voor de doorstroming. En de bondscoach van Portugal wil niks zeggen over zijn ruzie met Cristiano Ronaldo, schrijven Portugese media. Ronaldo verliet vorige week plotseling het trainingskamp. Dat deed hij omdat de bondscoach een aantal beloftes zou hebben gebroken. Maar Ronaldo wil toch doorspelen voor de nationale ploeg, zegt hij op social media. Het weer dan van Weer Online. Op veel plekken nog zonnig, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Het is 20 tot lokaal 25 graden. Morgen is het wisselvallig en een stuk koeler, 15 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM en altijd en overal via de KISS-app.
5: Goedemiddag.
6: Yo, Lucky.
5: Zit, staat of ligt u er helemaal klaar voor al die hits voor 4:30? Onder andere Natasha Bedingfield, Zara Larsson, maar eerst Carol G. Enjoy.

0: Zara Larsson hier bij Kiss and Lush Live.
1: Kiss and Ride.
0: Met strakjes de Kiss and Ride train track van een meneer die sinds vorig jaar sober is en zich daar heel content bij voelt. Maar eerst even een Nederlandse DJ die niet in de top 10 staat van de beste DJ's ter wereld. En dat vinden wij onterecht, dus draaien we hem hier bij Kiss. Afrojack. Je hoort hem samen met Amel.

mij er zo eentje iedere uur. Vind ik wel lekker. Natasha Bedingfield bij Kiss en Unwritten. Je kan hem niet aanvragen. Het is maar net hoe mijn pet staat. Eén ding is 100% zeker. Ik draai hem voor jou op het perron. Dan wel al in een overvolle trein. Na de geboorte van zijn dochter Dottie vorig jaar heeft hij de drank afgezworen. Sterker nog, ook het najagen van hits heeft hij losgelaten. Hij richt zich nu alleen nog maar op muziek die hij zelf wil maken. Zonder druk om commercieel te scoren. Ik wens hem heel veel sterkte. Beste reizigers, Tom Grennan. Met A Little Bit of Love is vandaag de Kiss and Ride Train Track.

0: Jouw filefeestje, schuine-strepen rondparty. Goedemiddag, Kiss and Ride. Max en Andy Grammer, strakjes.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl. Leeuwerikken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
2: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust

0: Kiss FM.
1: Eu sei que tu gosta da fruta, mas essa é diferente.

0: Tutti Frutti hier bij Kiss. Dat was Cat's Eye. Er is een nieuwe musical comedy uit. We zijn toch een familie. Met onder andere Paul de Leeuw en Annieke Boer. Dat gaat over een familieweekende op de Veluwe. Vol herkenbaar Hollands ongemak. Dank je de donder.
1: Kiss and Ride.
0: Ze heeft een interview overleefd met Johan Derksen van Vandaag Inside. En ze heeft nieuwe muziek uit. Davina Michelle en Pinky Swear. Je hoort er strakjes. Na Tame Impala en de Jenny Remix van

Zo, als je dat hoort schreeuwen, dan is inderdaad hartstikke blij. Alexis Jordan moet ik zeggen, en happiness. 7 oktober, de dag dat bekend is geworden dat Tsjechië volgend jaar niet naar het Eurovisie Songfestival gaat. En de dag dat ik je kan vertellen dat straks na 5 Katy Perry en Ed Sheeran voorbij gaan komen. Allebei met hun eigen liedje. Kiss and Ride. Maar nu is het de weekend.

0: Inbouwhout.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Ben jij interieurbouwer? En wil je goed gereedschap voor een eerlijke prijs? Schellekenstoels.nl is dé specialist in zaagbladen, frezen en CNC-gereedschap voor de interieurbouw. Met grote voorraad en meer dan 30 jaar ervaring. Ook voor lamello en kantenband. Schellekenstoels.nl, de partner die je scherp houdt.
2: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
3: Ah. Oeh, gaat het?
4: Dan moet hier echt licht komen.
0: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
5: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
6: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak. Maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover. De look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
0: Nieuwe keuken nodig? Keukeloos heeft het. Keukeloos.nl.
7: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. Op diverse plekken in ons land wordt de Hamas-aanval op Israël van precies 3 jaar geleden herdacht. Ook zijn er pro-Palestijnse protesten, zoals op de Dam in Amsterdam en op de stations van grote steden. In Den Haag is vanavond een herdenking bij het Vredespaleis en daar zijn extra veiligheidsmaatregelen genomen. In Polen is een 19-jarige jongen op school zijn medescholieren en een docent te lijf gegaan met een mes. Daarbij zijn zeker 7 mensen gewond geraakt. 2 zijn er slecht aan toe. De jongen vluchtte na de aanval de school uit, maar is later aangehouden. Waarom die het deed, is niet duidelijk. Bij Rotterdam en in Friesland zijn gebouwen doorzocht in een Duitse goudsmokkelzaak. Justitie zit achter criminelen aan die sieraden zouden hebben omgesmolten tot goudstaven, om die vervolgens naar Turkije te brengen. Zo kon drugsgeld worden witgewassen. Ook in Duitsland waren doorzoekingen. Er zijn 3 mensen opgepakt. En door de lage waterstand kreeg Rotterdam te maken met veel meer riviercruiseschepen. In augustus en september waren het er 2 keer zoveel als in dezelfde maanden vorig jaar, meldt het havenbedrijf. Door de lage waterstand van de Rijn gingen veel cruises naar Duitsland niet door en weken schepen uit naar Rotterdam. Het weer dan van Weer Online. Vanuit het westen neemt de bewolking toe en vanavond gaat het regenen, met in het zuidoosten kans op onweer. Morgen buien met tussendoor ook zon. Met hooguit 15 graden wordt het een stuk frisser dan de afgelopen dagen. En dat was het ANP nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM en altijd en overal via de KISS-app.
8: Yo, Lucky!
9: Voor 6:30 onder andere muziek van Miley Cyrus. We hebben de op 1 na beste DJ van de wereld. Martin Garrix en als eerste Miles Smith.

0: grote vraag bij de fans is, wanneer wordt het mevrouw Trudeau? Katy Perry bij Kiss en Last Friday Night.
1: Kiss and Ride.
0: Hoe ze het voor elkaar hebben gekregen, weet ik niet. Maar op 30 oktober staan ze in het Hard Rock Café in Boekarest. En 6 dagen later in de Polstoorn in Hammond-Achel. Nu hier bij Kiss.

Sharon hier bij Kiss en Galway Girl. Je zou toch zeggen, iets wat 210 kilo weegt, krijg je niet zo makkelijk van een plank af. Nou, het is wel gebeurd met een van de duurste en zwaarste boeken ter wereld. L'Apocalypse is gestolen uit een Frans museum. Het kunstboek bevat werken van 14 kunstenaars. Het is de Franse politie een raadsel hoe de dieven het boek naar buiten hebben gekregen. Maar, zeggen ze, we hebben onze beste man erop gezet.

0: Jouw vierde feestje, schuinstrepen rond party. Goedemiddag, Kiss M Ride. Met strakjes Shakira.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Start de motor! De

0: TQ-voertuigen. Bij Bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
1: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
2: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
1: Help je mee?
3: Geen troep in je lichaam? Bij puurmieke.nl koop je gegarandeerd troepvrij. Voeding, supplementen, verzorging en meer. Shop op puurmieke.nl.
4: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk! Reserveer online via opslagbakkie.nl.

Emma Lieve en Edge of Desire. Kiss and Ride, goedemiddag. Een maand geleden heeft zij een totale digital cleanse aangekondigd. Even geen TikTok, even geen Instagram. Ik wil rust. Jessie J en Price Tag, strakjes. Na Alan Walker en Find. La, la, la, la.

0: Meester.com.
1: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
2: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
3: Bonusan Collageen Tripeptidecomplex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptidecomplex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
8: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. Medewerkers van asielzoekerscentra durven geen melding meer te doen van onveilige werkomstandigheden, omdat die genegeerd worden, schrijft NRC. Ze zijn naar de arbeidsinspectie gestapt. Ze hopen dat die kan ingrijpen. In brieven naar de directie hebben medewerkers het over een wie spreekt kan vertrekken cultuur. De burgemeester van Nieuw-Lekkerland vindt het ongepast dat op zeker 30 plaatsen in het dorp hakenkruizen zijn gekalkt en noemt het kwetsend en haatdragend. Zo zijn op straat Israëlische vlaggen geschilderd met in plaats van een Davidster een hakenkruis erin. De gemeente waaronder Nieuw-Lekkerland valt gaat aangifte doen. Het is in Frankrijk wat rustiger geworden bij de scholierenprotesten. Er wordt nog altijd gedemonstreerd, maar er zijn minder rellen, meldt het Franse ministerie van Onderwijs. De politie pakte tot nu toe ruim 6.500 mensen op. Door extreem geweld vielen meer dan 1.000 gewonden, vooral agenten. En oppassen voor wie een blokje om wil in de buurt van München. Daar loopt mogelijk een puma vrij rond. Het dier werd gespot bij het vliegveld. Het is niet duidelijk waar die vandaan komt. Er zijn voor zover bekend geen circussen met puma's in de buurt. De Duitse politie is met drones en een helikopter op zoek naar het dier. Het weer dan van Weer Online. Het is bewolkt en vanuit het westen trekt een regengebied over het land. In het zuidoosten kan het ook onweren. De temperatuur daalt vannacht naar 9 tot 12 graden. Morgen is er een mix van zon, wolken en buien en wordt het maximaal 15 graden. En dat was het ANP-nieuws.
9: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM...

0: www.bonusan.com.
1: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
2: Wat ga jij morgen doen?
3: Hillen in de achtbaan?
2: Aapjes kijken in de dierentuin?
3: Of lekker ontspannen in de sauna?
2: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.

0: en keukenspecialist.
1: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
4: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.

0: De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
2: Ah. Oeh, gaat het?
3: Dan moet hier echt licht komen.
4: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
5: Start de motor. De boerderij wacht.
6: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
7: De laatste keukentrends. Keukeloos heeft het. Keukeloos.nl.
8: Kiss FM News.
9: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. In Nederland zijn de afgelopen jaren duizenden woningen gekocht met valse papieren, meldt de NOS. Door te frauderen bij de aanvraag van een hypotheek konden criminelen zo tussen de 6 en 11.000 huizen in handen krijgen, die ze dan gebruiken voor bijvoorbeeld witwassen. Het staat in een rapport dat al een half jaar bij justitie ligt. Vanavond en vannacht zijn fietsen in het centrum van Hogeveen verboden, meldt RTV Drenthe. Het is er al dagen onrustig door groepen jongeren op fatbikes die de confrontatie met de politie zoeken. Ze gooien onder meer met vuurwerk en stenen. Agenten mogen daarom ook preventief fouilleren. Op meerdere plekken in ons land zijn pro-Palestijnse acties bezig. Het is vandaag precies 3 jaar na de Hamas-aanval op Israël en het begin van de oorlog in Gaza. Op onder meer de treinstations van Rotterdam en Utrecht worden sit-ins gehouden. Ook op de Dam in Amsterdam demonstreren mensen met Palestijnse vlaggen. En DENK-Kamerlid Ergin doet aangifte tegen Johan Derksen om uitspraken gisteravond in het tv-programma Vandaag Inside. Ergin had gezegd tegen een verbod op onverdoofd ritueel slachten te zijn. Daarop zei Derksen, we zullen die meneer van DENK eens een strot afsnijden om te zien of dat geen pijn doet. Volgens Ergin gaat dit alle grenzen te buiten. Het weer dan van Weer Online. Vanuit het westen trekt vanavond een regengebied over het land met in het zuidoosten kans op onweer. Morgen wisselen zon en buien elkaar af en wordt het bij een noordwestenwind hooguit 15 graden. En dat was het ANP-nieuws.
10: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM en

begint hier. Tickets via vakantiefestival.com. Piepschuim, maar dan biobased. Maak kennis met BioX Beats. Isolatieparels gemaakt van 100% melkzuur. Gecertificeerd, biologisch afbreekbaar en uitstekend isolerend. BioX Beats voor nieuwbouw en renovatie. BioX Beats, de volgende stap in isolatie. Kijk op bioxbeats.nl.

Kiss FM, your hit music station. Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Piepschuim, maar dan biobased. Maak kennis met BioX Beats. Isolatieparels gemaakt van 100% melkzuur. Gecertificeerd, biologisch afbreekbaar en uitstekend isolerend. BioX Beats voor nieuwbouw en renovatie. BioX Beats, de volgende stap in isolatie. Kijk op bioxbeats.nl.
2: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
3: KissFM News.
4: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. Een doorbraak in het Overasselt dossier. De politie denkt te weten wie de beveiliger bij het huis van een drugscrimineel doodschoot, schrijft het AD. Het gaat om een man uit Oekraïne die als eerste het vuur opende. De politie denkt op camerabeelden te zien dat ook twee mannen uit Frankrijk op de beveiliger schoten. De Tweede Kamer steunt een wet die veroordeelden verplicht tot het dragen van een alcoholmeter. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met een alcoholverbod omdat ze met te veel drank op achter het stuur zaten. Het apparaat controleert dag en nacht op alcohol en vervangt bloed- en urinetesten die vaak zijn te omzeilen. Het asielzoekerscentrum in Alberg is gisteren nacht vanuit een rijdende auto beschoten, meldt RTV Oost na een anonieme tip. Er klonken rond 2:15 meerdere harde knallen. In de auto zouden meerdere mensen hebben gezeten. Het AZC in Alberg is al 2 keer eerder beschoten. En 2 kinderboeken van de schrijvers Rutger Vink en Thomas van Grinsven zijn bekroond. De verkleinstralers uitroepen tot gouden boek voor ruim 75.000 verkochte exemplaren. Van de tijdmachine zijn meer dan 150.000 boeken verkocht en is platina boek. Vink en van Grinsven zijn onder jongeren bekend van hun YouTube-kanaal. Het weer dan van Weer Online. Het is bewolkt en vanuit het zuidwesten trekt een regengebied over het land. In het zuidoosten kan het gaan onweren. Morgen wisselen zon, wolken en buien elkaar af. Het wordt dan maximaal 15 graden. En dat was het ANP-nieuws.
5: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM

Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan kun je geld krijgen voor je thuislaadsessies. Ook als je werkgever je laadkosten al betaalt. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.

0: 10.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Leeuwerikken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
2: Piepschuim, maar dan biobased. Maak kennis met BioX Beats. Isolatieparels gemaakt van 100% melkzuur. Gecertificeerd, biologisch afbreekbaar en uitstekend isolerend. BioX Beats voor nieuwbouw en renovatie. BioX Beats, de volgende stap in isolatie. Kijk op bioxbeats.nl.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Het vakantiefestival komt er weer aan.
2: 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabant Hallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
3: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
4: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
5: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
6: Gevonden.
7: Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers. Heers.nl.
8: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. De 87-jarige Spaanse vrouw die na zo'n 70 jaar haar huis uit zou worden gezet, is overleden. De uitzetting leidde tot grote woonprotesten in Spanje. Mensen wilden dat huurders beter worden beschermd. Een politieke crisis volgde, waardoor de premier nieuwe verkiezingen uitschreef. De Amsterdamse burgemeester Halsema heeft een einde laten maken aan een pro-Palestijnse demonstratie bij de Stopera. De ME was aanwezig om de 100 betogers uiteen te drijven, maar hoefde niet in te grijpen. Ze demonstreerden eerder op de Dam, maar onderweg werd de sfeer steeds grimmiger. Een 30-jarige Oekraïner is volgens de politie de man die in Overasselt de beveiliger bij het huis van een drugscrimineel doodschoot. Dat meldt het AD. Op camerabeeld is te zien dat hij als eerste het vuur opende. In zijn verhoor wilde de man niks zeggen. 2 andere verdachten hebben ook op de auto van de bewaker geschoten. In Amerika kregen de advocaten van de ter dood veroordeelde Christa Pike deze week te horen dat ze hersendood was en dat de beademing zou worden gestopt. Maar een dag later werd ze wakker en begon ze te praten, zei een advocaat op een persconferentie. Pike zou vorige week worden geëxecuteerd, maar ze overleefde 2 dodelijke injecties. Het weer dan van weer online. Het is bewolkt en op veel plaatsen regent het. De temperatuur daalt vannacht naar 9 tot 12 graden. Morgen is er een mix van zon, wolken en buien. En het wordt dan maximaal 15 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM.

0: Twitter.com.
1: Wat ga jij morgen doen? Chillen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.

0: Download nu de app via de app en Google Play Store. Kiss FM, your hit music station. Het vakantiefestival komt er weer aan. 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabant Hallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival. Van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com. Ben jij interieurbouwer? En wil je goed gereedschap voor een eerlijke prijs? Schellekenstoels.nl is dé specialist in zaagbladen, frezen en CNC-gereedschap voor de interieurbouw. Met grote voorraad en meer dan 30 jaar ervaring. Ook voor lamello en kantenband. Schellekenstoels.nl, de partner die je scherp houdt.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cosi tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
3: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.
4: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. In een Amsterdamse synagoog is vanavond de Hamas-aanval op Israël van precies 3 jaar geleden herdacht. Bij de aanval vielen meer dan 1200 doden. En daarna begon de oorlog in Gaza, waarbij het Israëlische leger ruim 70.000 mensen doodde. Bij de herdenking in de synagoge waren ook de ministers Jazilkus, Berendsen en Letschit. Ergens anders in Amsterdam is een pro-Palestijns protest op last van de burgemeester ontbonden. De demonstratie begon op de Dam en daarna gingen de 100 betogers naar de Stopera. Maar onderweg werd de sfeer grimmiger. Er werd vuurwerk afgestoken en op een spandoek stond: wij steunen Hamas. De politie heeft het protest beëindigd. De 87-jarige Spaanse vrouw die onlangs na 70 jaar uit haar huurwoning zou worden gezet is overleden. Haar uitzetting leidde tot massale protesten en nieuwe verkiezingen in Spanje. Volgens haar advocaat mocht de vrouw uiteindelijk toch in haar huis blijven, maar ze lag in het ziekenhuis waar ze overleed. En voor wielrenner Dylan van Baarle zit het seizoen erop. Hij heeft zijn pols gebroken, meldt zijn ploeg. Tijdens een training in Tiel was hij betrokken bij een aanrijding met een auto en kwam ten val. Hij moet aan zijn pols worden geopereerd. Van Baarle won in zijn carrière onder meer Parijs-Roubaix en dwars door Vlaanderen. Het weer dan van Weer Online. Het is bewolkt en het trekt vannacht een regengebied over het land. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen zon, maar ook wolken en buien. En het wordt dan maximaal 15 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM.

Heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.

0: FM, your hit music station.
1: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
2: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Burgemeester Halsema heeft in Amsterdam een demonstratie laten beëindigen van mensen die opkomen voor Palestijnen. De demonstranten riepen dingen als lang leven 7 oktober. Ook hadden ze een spandoek met daarop de tekst We support Hamas. Het is vandaag 3 jaar geleden dat Hamas in Israël ruim 1200 mensen vermoordde. In de Noordzee bij IJmuiden is een vrouw van 86 doodgevonden, meldt NH Nieuws. Haar man sloeg alarm toen hij haar niet meer zag nadat ze was gaan zwemmen. De kustwacht, de reddingsbrigade en een traumahelikopter gingen naar haar op zoek. Uiteindelijk werd ze gevonden, reanimatie mocht niet meer baten. In het Drentse Hogeveen is het vanavond tot nu toe rustig gebleven, meldt de regionale omroep, na de problemen van de avonden ervoor. Toen vielen minderjarige jongeren voorbijgangers lastig en werd met zwaar vuurwerk gegooid. Hogeveen heeft maatregelen genomen, ze mag de politie in het centrum nu preventief fouilleren. En in Frankrijk zijn 6 mensen opgepakt voor de diefstal van 4 schilderijen van de beroemde schilder Renoir. Ze werden vorige maand gestolen uit een museum bij Nice in ongeveer 3 minuten tijd. 2 van de geroofde schilderijen zijn nog zoek. Ze zouden samen 8 tot 10 miljoen euro waard zijn. Het weer van Weer Online. Vannacht regen en het koelt af naar een graad of 11. Morgen afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt 15 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de rand.

0: toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
1: Er is één gesprek dat je al maanden uitstelt. Onder stress doe je namelijk altijd hetzelfde. Weten waarom? Doe de gratis test op epicsos.nl. Epic People. Wij maken lastige gesprekken gewoon.
2: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
3: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Ben je wel eens eenzaam? Of mis je iemand om echt mee te praten, samen iets te ondernemen of gewoon jezelf te zijn? Goed gezelschap is geen luxe, maar een levensbehoefte. Bij High Class Gezelschap draait het om aandacht, gesprekken en samen mooie momenten beleven. Kijk op highclassgezelschap.com.
2: Geen troep in je lichaam? Bij puurmieke.nl koop je gegarandeerd troepvrij. Voeding, supplementen, verzorging en meer. Shop op puurmieke.nl.
3: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. In Spanje is de vrouw van 87 overleden die het gezicht werd van de Spaanse wooncrisis. Ze moest vorige maand in Madrid na 70 jaar haar huis uit, omdat ze na een fikse verhoging de huur niet meer kon betalen. Haar uithuiszetting zorgde in Spanje voor massale protesten tegen de woningnood en de hoge huurprijzen. Burgemeester Halsema walgt ervan dat demonstranten vanavond in Amsterdam de gewapende beweging Hamas hebben bejubeld. 3 jaar na de terreuraanval op Israël stonden pro-Palestijnse betogers bij het monument op de Dam met een vlag waarop stond "Wie support Hamas?". Uiteindelijk maakte de politie een eind aan de demonstratie. Russische hackers hebben volgens BNR gestolen data op het dark web gezet van Shell en Philips. Het zou niet gaan om gevoelige persoonsgegevens. De cyberaanval werd afgelopen zomer al gemeld. De hackersbende eiste losgeld, maar nu de gestolen gegevens zijn gepubliceerd, lijkt het erop dat er niks is betaald. En Lionel Messi is na zijn laatste interland voor Argentinië overladen met reacties op social media. En ook zijn oude rivaal heeft van zich laten horen, Cristiano Ronaldo. Die schreef op Instagram dat hij veel respect heeft voor alles wat Messi met Argentinië heeft bereikt. Ronaldo sloot zijn berichtje af met een dikke knuffel. Het weer van Weer Online. Vannacht regen en het koelt af naar een graad of 11. Morgen een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt 15 graden. En tot zover het ANP nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM.

0: Ben je wel eens eenzaam? Of mis je iemand om echt mee te praten, samen iets te ondernemen of gewoon jezelf te zijn? Goed gezelschap is geen luxe, maar een levensbehoefte. Bij High Class Gezelschap draait het om aandacht, gesprekken en samen mooie momenten beleven. Kijk op highclassgezelschap.com.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
2: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
3: Wat ga jij morgen doen?
4: Grillen in de achtbaan?
3: Aapjes kijken in de dierentuin?
4: Of lekker ontspannen in de sauna?
3: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Ben je wel eens eenzaam? Of mis je iemand om echt mee te praten, samen iets te ondernemen of gewoon jezelf te zijn? Goed gezelschap is geen luxe, maar een levensbehoefte. Bij High Class Gezelschap draait het om aandacht, gesprekken en samen mooie momenten beleven. Kijk op highclassgezelschap.com.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering.

0: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Het terrein in Landgraaf, waar elk jaar Pinkpop wordt gehouden, verandert tijdelijk in een noodopvang. Het kabinet had erom gevraagd en de gemeente heeft ja gezegd. De komende anderhalf jaar kunnen er maximaal 300 asielzoekers terecht. Behalve in de zomer, want dan zijn er op het terrein allerlei festivals, zoals dus Pinkpop. In een Amsterdamse synagoge is de Hamas-aanval op Israël van precies 3 jaar geleden herdacht. Bij de aanval vielen meer dan 1200 doden en daarna begon de oorlog in Gaza, waarbij het Israëlische leger ruim 70.000 mensen doodde. Bij de herdenking in de synagoge waren ook de ministers Jezilkes, Berendsen en Letschert. In Frankrijk zijn 6 mensen opgepakt die iets te maken zouden hebben met een schilderijenroof. Vorige maand werd ingebroken in een museum bij Nice en daarbij werden in een paar minuten tijd 4 werken meegenomen van de beroemde schilder Renoir. 2 schilderijen zijn nog altijd spoorloos. En Johan Derksen vindt het kinderachtig dat een kamerlid van DENK aangifte tegen hem doet van bedreiging. Derksen had eerder gezegd over onverdoofd ritueel slachten. We zullen die meneer van DENK eens een strot afsnijden om te zien of dat geen pijn doet. Volgens Derksen snapt iedereen dat het niet letterlijk bedoeld is. Het weer van Weer Online. Vannacht regen en het koelt af naar een graad of 11. Overdag een afwisseling van zon, wolken en buien en het wordt 15 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM.

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: Kiss FM, your hit music station. Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Het gaat nog altijd niet goed met wilde dieren. In de afgelopen 50 jaar is bijna 3/4 van alle populaties verdwenen, zegt het Wereld Natuurfonds. Veel wilde dieren zijn hun leefgebied verloren door bomenkap, vervuiling en klimaatverandering. Toch is er ook nog goed nieuws, zo neemt het aantal wilde tijgers weer toe. Burgemeester Halsema van Amsterdam vindt het verschrikkelijk dat demonstranten hun steun hebben uitgesproken voor de gewapende groep Hamas. Het was een protest van mensen die opkomen voor Palestijnen. Ze hielden een vlag omhoog waarop stond "Wie support Hamas?". Zulke teksten mogen, dus kon de politie volgens Halsema toen niet ingrijpen. Het lijkt afgelopen avond rustig gebleven in het Drentse Hogeveen, meldt de regionale omroep. De avonden ervoor was er veel overlast door jongeren die intimideerden voorbijgangers en gooiden met zwaar vuurwerk. Hogeveen heeft nu maatregelen genomen, ze mag de politie in het centrum preventief fouilleren. En Lionel Messi is na zijn laatste interland voor Argentinië overladen met reacties op social media. En ook zijn oude rivaal heeft van zich laten horen, Cristiano Ronaldo. Die schreef op Instagram dat hij veel respect heeft voor alles wat Messi met Argentinië heeft bereikt. Ook veel andere bekenden uit de voetbalwereld hebben gereageerd. Het weer van Weer Online. Vannacht regen en het koelt af naar een graad of 11. Overdag een afwisseling van zon, wolken en buien. En het wordt 15 graden. En tot zover het ANP-nieuws.